voor alle flitser. Jij er haar, voor alle goor. Jij er als wendt het hier, hier op die behoor. Op een stoere bien van flitsbureau, maar het shirt als deze.